Chabwinotu kondedwa omvera kwina kuli konseko kumene muli atiyamike kwambiri kuti inu mukumvera wairesi ena nkumate wairesi mukumvera wairesi yabva mwamba imeneyi ndi wairesi imene cholinga chake kuphunzisa kudziwisa komanso kusangalatsa tiye ndibwere ndi banda ulongo kuti pamudzi pano pachilo